dat ik eens avond aanleid, dat ik niet zo gelijk doorleg giet, en ik aanjaast en go, nee, dat ik eens aan je aanstel, kost aan de, kost aan dat, zit daar je.